Even, misschien morgen wel niet meer, omdat ik uit elkaar knal of mijn noodlot vind.